0: Oké, goedemorgen. Het is 12 uur en ik hoop dat ik hoorbaar ben voor iedereen. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Repeat Rewind op Worm Radio. En we draaien naar muziek en we hebben een hele bijzondere gast, zoals eigenlijk iedere week wel een gast komt. En vandaag is dat Ewan van der Most. Hij is onder andere directeur van Hal 4 geweest, maar jullie kennen hem misschien ook nog van het initiatief wat hij onlangs heeft overgedragen, Dig It Up, wat ook in het cultuurplan terecht is gekomen. En nu in de winkel, de oude winkel van waar vroeger Black Widow heeft gezeten zit. En waarin momenteel een tentoonstelling van Baruch staat. Ik heb die zelf ook bezocht trouwens onlangs. Welkom!
1: Dankjewel.
0: Nou, leuk dat je hier bent. We gaan vandaag sowieso muziek terugdraaien die bij Hal 4 geprogrammeerd was. Ik was heel erg onder de indruk van het boek ook wat je me hebt gegeven. Er is een boek verschenen aan de hand van jou en Hugo Bongers heeft het geschreven, hè? Klopt dat?
1: Klopt.
0: En wanneer is het uitgekomen?
1: Begin dit jaar, midden in de corona lockdown.
0: Precies, ja. En was je lang mee bezig of ben je daar het afgelopen jaar eigenlijk mee begonnen met het terugkijken naar Hal 4?
1: Ik ben er eigenlijk 10 jaar mee bezig geweest, ja. Sinds de sluiting in 2008 of 2009. Ja.
0: Ben jij een beetje snel van overstappen op iets anders of duurt het lang voordat jij afscheid neemt van iets en het een plek hebt gegeven?
1: Nou, ik ben wel vrij snel overgeschakeld. Dat het duidelijk werd dat er iets nieuws moest gebeuren.
0: Precies, ja. Nou, bij mij duurt het altijd langer hoor. Ik ben er altijd wat langer mee bezig. Om echt afscheid van iets te nemen en weer door te gaan naar iets volgends. Ik wil eigenlijk beginnen met een muziekje die ook bij die tijd hoort. Je hebt me heel veel gestuurd. En de eerste is I Put a Spell on You. Mm-hmm. Weet je nog wanneer dat optreden was?
1: Jij weet het jaar vast.
0: Ja, het staat in het boek. Zoeken we dadelijk op, maar ga je eerst luisteren. I Put a Spell on You van Screaming Jay Hawkins.
1: Ja, Screaming Jay Hawkins. Ja.

0: Ik heb het even opgezocht met jou in het boek. Er staat ontzettend veel in. 30 jaar half 4, 1997 tot en met 2009.
1: 1979.
0: Ja, precies. Ja. Tot en met 2009. En dit optreden was op Hemelvaartsdag in 1988. Dus waren je al een jaartje of 9 open. Mm-hmm. Voor mensen die niet weten wat half 4 is, kan je uitleggen wat het is waar je directeur van bent geweest?
1: Nou ja, het was een voormalige machinewerkplaats van het drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam. Bij de watertoren, de huidige S in Kralingen, aan de Maas.
0: Waar nou die hele bijzondere duurzame wijk staat, met al die zelfvoorzienende huizen.
1: Klopt.
0: En zelfontworpen huizen ook.
1: Ja, ook. Ja,
0: ja, ja, precies daar. Ja. En wat me opviel ook toen ik het boek las, is dat het inderdaad de ene na de andere grote naam die inderdaad ook bij jullie is gekomen. En dat er vooral ook heel veel invloed was vanuit, en dat vond jij ook heel gaaf, hè? New Wave, daar heb je veel bands ook van te gast gehad. En je, in het voorgesprek legde je ook uit dat je ook twee hele goede programmeurs had. Eentje uit Engeland volgens mij, die later ook of weer naar Engeland is gegaan, naar Glasgow. Mm-hmm. En wat me ook fascineerde was dat die verbinding, die schipverbinding tussen Hoek van Holland en Engeland eigenlijk daarin ook belangrijk is geweest. Ook voor bands die dan eigenlijk als ze in Europa gingen toeren, als eerst eigenlijk Rotterdam aan deden. En dat het daarom eigenlijk ook logisch was om in Rotterdam te gaan optreden, had ik me helemaal niet zo gerealiseerd.
1: Ja, Rotterdam is een internationale havenstad, dus de banden met steden als Hamburg en Antwerpen en Harwich en Londen, en, ja, die zijn natuurlijk altijd aanwezig geweest. Dus het was op zich niet al te duur om een bandje zelfs voor een eenmalig optreden te laten overkomen. En zover was het ook nog niet.
0: En jullie kenden elkaar ook, met veel aan uitwisseling gedaan waarschijnlijk.
1: Nou, het was vooral vanuit Manchester naar Rotterdam en niet zo heel erg veel de andere kant op. Ze hadden wel belangstelling voor wat hier gebeurde.
0: Toch? Ja, precies. En jij programmeerde ook wel Rotterdamse bands. Ik heb ook wel namen van Rotterdamse bands voorbij zien komen. Onder andere het bandje waar Ted Langebach in speelde. Ik weet niet of hij drum deed, maar hij speelde daarin. Ik weet niet welke instrumenten hij had hier toen.
1: Ja, en dan weet je een beetje ook weer.
0: Die heb ik hier staan.
1: Doyoyi, natuurlijk.
0: Ja, die is het. Ja, ja, die dan. Kijk hoor. Ja, die is het inderdaad. En die dan ook nog wel op een hele mooie, op een heel mooi verzamelalbum terechtkomt. Dus dat is dan denk ik dan toch alweer wat internationaler. Dat ze daar misschien dan toch ook wel kenden.
1: Nee, de programmeur in die tijd was Mike Pickering. En Mike die had een meisje in Rotterdam ontmoet, Gonnie Rietveld. De broer van de bekende Rotterdamse drummer Reinier Rietveld. En ja, hij had goede contacten bij Factory Records in Manchester, dat waren zijn buurjongens. En ja, hij was hier afwashulp in Rotterdam en hielp af en toe, was een humper, een shower van PA-installaties in Ahoy. En kwam bij me langs en we begonnen ideeën uit te wisselen. En hij klaagde over de houding van het Rotterdamse publiek bij de concerten. Dat ze allemaal als stijve harken stonden opgesteld zonder te bewegen en te dansen. En toen riep hij boos van Rotterdam must dance. Mm. Toen zei ik tegen hem, Rotterdam must dance, dat wordt de volgende naam van de party. Dat waren niet alleen concerten die we organiseerden, maar we wilden echt een totaalervaring creëren.
0: Ja.
1: We waren in staat om autowrakken in de hal neer te zetten als decor. En, ja, er was altijd veel aan projecties, dia's, video's.
0: Ongelooflijk, ja.
1: En natuurlijk de DJ's.
0: Toen ook al, met beeldcultuur, ja.
1: Ja.
0: Projecties ook. Ja, en ik dacht ook aan Einstürzende en de Neubauten toen jij dat vertelde. En die heeft inderdaad ook een optreden bij jullie gehad. Dus je ziet wel dat er echt heel heel stoer werd geprogrammeerd.
1: Ja. Ja, er stond toen bij James Rubery, ook de elektrotechnicus van deze studio, die had buiten een eerste maandag van de maand 12 uur sirene staan. En Blixa Bargeld die zag dat ding buiten staan en die vroeg aan die James van, kan je dat ding aan de praat krijgen? Ja, maar no, geen probleem, dat ga ik voor je regelen. Dus dat ding werd op het podium gezet en er waren heel weinig toeschouwers. Ik denk dat er misschien maar 50, 60, 75 toeschouwers waren.
0: Maar iedereen heeft het gehoord.
1: En op een gegeven moment heeft James die eerste maandag van de maand 12 uur sirene aangezet. En dan begint je heel langzaam te draaien, maar hij wordt steeds heftiger en heftiger. Nou, het was op een gegeven moment, en het is ook niet meer te stoppen op een gegeven moment,
0: nee.
1: Hij draait gewoon door.
0: Ja.
1: Dus het publiek, dat had echt verschrikkelijk last van zijn oren. En we hebben toen de laaddeuren wagenwijd opengezet om het geluid weg te kunnen laten gaan. En
0: ja.
1: Iedereen vluchtte naar buiten om terreur van die herrie te ontlopen.
0: Zo
1: maar toen kregen we de politie. Want er waren klachten van bewoners van de wijk Feyenoord dat er midden in de nacht een enorm sirenegeluid van het drinkwaterleidingterrein kwam.
0: Maar zo hard kan muziek zijn, hè?
1: Ja.
0: Dat het echt fysieke mishandeling eigenlijk wordt.
1: Hmm.
0: Ja. En pijn doet aan je oren.
1: Ja.
0: Ja, jeetje man. Laten we een liedje luisteren van Bauhaus, He's in Parties. Vind ik hier wel bij passen. En die zijn ook bij jou geweest.
1: Klopt.

0: Het is altijd natuurlijk heel leuk om oude opnames te luisteren. Die heb je ook, je hebt wel een paar dingetjes gestuurd. Maar je vertelde ook dat het toen eigenlijk destijds heel moeilijk was om echt op te nemen. Dat het eigenlijk ook verboden was. Dus als je dat ging doen, dan stopte je het misschien in je microfoon. Of er was iemand die dat toevallig had. Daar is eigenlijk heel weinig echt goed bewaard gebleven. Kwalitatief misschien ook minder goed dan wat van je...
1: De bands die legden echt het concert stil als ze zagen dat er mensen met professionele audioapparatuur aan het opnemen waren.
0: Ja, precies.
1: En het is tegenwoordig onvoorstelbaar, want iedereen heeft een telefoon en er is gewoon geen houden aan meer.
0: Nee.
1: Maar in die tijd was het inderdaad heel erg lastig om opnames te maken, want het werd ook uitvoerig in de contracten werd dat vastgelegd, ja. Dat absoluut niet mocht.
0: Ja, dat was echt heel illegaal.
1: Dus wij verstopten dan in het plafond onze microfoons en zo.
0: Ja.
1: En de bezoekers die hadden in een jas of in een tas, waardoor die opnames inderdaad niet ideaal zijn.
0: Nee, maar ze zijn er wel. Je hebt mij ook wat gestuurd, hè? Zullen we daar nu even naar luisteren? Dan begin ik met deze van Chicken Horse. Donderdag 12 mei. Het is ook weer op die Hemelvaartsdag. Waar we net ook... Dat is wel tof. Dan komt nu deze. Ja, je hoort nu dit.
2: Thank you so very much. My name is Screaming Jay Hawkins. Thank you. Dunkyville. We would like to do two things. We're going to do two shows. And we're going to do two long shows. We're going to work like hell tonight.
0: Ja, vooral nu in coronatijd, hè? Want heel veel dingen zijn digitaal. Soms mondjesmaat komen die optredens wel terug. Maar je mist inderdaad dat publiek en die uitzinnigheid. En ook van een zanger of een band die gewoon echt optreedt.
1: Ja, dit
0: is niks vergeleken met die fysieke ervaring.
1: Hier was het publiek inderdaad... Maar later werd het publiek ook wel veel spontaner. Ik denk dat we ze wel een beetje hebben opgevoed ook. Maar inderdaad, Screaming Jay Hawkins die zei... We are going to work like hell tonight.
0: Ja.
1: En dat ging hij ook doen. Een hele lange set. En het was ook bomvol de zaal. Een anekdote. Hij sliep. Ik had het hotel geboekt. Scandia op het Willemsplein.
0: Mm-hmm.
1: Toen ging ik hem

0: ophalen met een busje. Zat ik achterin samen met hem en toen haalde hij zijn aansteker tevoorschijn. Toen verzamelde hij wat gas in zijn handpalm. En op een of andere manier met het vuursteentje bracht hij dat tot ontploffing. Ja. En schoot dat zo in mijn gezicht.
1: Echt waar?
0: Om mij te plagen.
1: Nou.
0: Om mij, nee, het was ontzettend grappig.
1: Oh, oké.
0: Om mij te laten schrikken. Dus dat is wel een anekdote die ik me heel goed kan herinneren.
1: Ik herken dat wel. Wij deden dat ook, maar niet in iemands gezicht. Dus, ja. Maar gelukkig is niks gebeurd. Ja. Goeie anekdote inderdaad. Ja. Laten we daarop houden. En ik mis het ook wel, dat fysieke. Want dat is niet in de digitale uitzendingen die je nu hebt van optreden zo terug te vinden. Dat je echt nabij iemand hebt en bent en zulke verhalen inderdaad met elkaar kan delen. Mm. En dat het zelfs tot zoiets fysieks komt als het uitwisselen van een vuur via een aansteker.
0: Ja.
1: En dat het dan hilarisch is en dat ik dat niet goed kan verstaan omdat ik er niet bij ben geweest, weet je wel. Dat is wel iets wat ik graag hoop dat weer terugkomt. En tegelijkertijd, en dat vond ik echt wel een ontdekking aan dit boek, was het er dus in Rotterdam 30 jaar lang.
0: Mm-hmm.
1: En ook die community van Utopia, die daaraan daarbij zat. Waren zij eerder dan 3:30?
0: Zij waren eerder dan 3:30. Zij waren met name een aantal bouwkundestudenten uit Delft.
1: Ja.
0: En ze hadden een aantal tijdschriften uitgebracht. Over typemachines en over allerlei thema's. En op een gegeven moment hadden ze een thema watertorens. En toen hebben ze dus het leegstaande drinkwaterleidingbedrijf in Rotterdam bezocht. En werden daar zo enthousiast over dat ze dachten van wij willen daar wel als groep ons vestigen. En dus toen hebben ze aan de wethouders gevraagd of ze dat tijdelijk in gebruik mochten nemen. Ja, en daar zijn dus met name die architecten, we hebben toch wel een flinke uitgeverij 010, die onderdeel is van NAI uitgeverij.
1: Ja.
0: Victor Mani, Hans op de Warwis, Peter de Winter, Giel van der Stel. Maar ook de nauwe banden met alle, met name met Rem Koolhaas en met OMA. Het bouwen van maquettes, het maken van foto's van maquettes van nog niet gerealiseerde ontwerpen. Werkbezoeken van gemeentebesturen uit Duitsland. We deden in die tijd best wel heel erg veel. Toen Einstein van Neubaut optrad, toen was op dat moment de burgemeester van Parijs op werkbezoek in 3:30. Om de maquette van Park de La Villette te bekijken. Mm-hmm. Ja, moet je voorstellen dat Rem Koolhaas daar dan met de burgemeester van.
1: Super interessant, van heel spannend denk ik.
0: Ja. Ja.
1: Momenteel zijn er ook plannen voor een cultuurcampus op Zuid. Ik ben daar zelf ook bij betrokken. Maar vooral dat je inderdaad ook zo'n werkgemeenschap daarin had. En dat je daardoor ook tot die hele bijzondere verbanden kwam. Waar nou iedereen ook de hele tijd naar zoekt.
0: Ja. Nee, dus er was een metaalwerkplaats waar ingewikkeld gelast kon worden.
1: A la Joep van Lieshout.
0: Met roestvrij staal en aluminium. Er was een houtwerkplaats, grafisch ontwerpers, geluidsstudio, café, restaurant, zeefdrukker. Elektrotechnicus, die James Rubery.
1: En dat kwam allemaal van de mensen zelf?
0: Die hadden gewoon een eigen bedrijf.
1: Ja, precies.
0: En die deden vooral in het begin ook veel gezamenlijke projecten. Zoals Ponton 010, een drijvende tribune met 1200 zitplaatsen die over de Nieuwe Maas gesleept werd.
1: Ja, dat is ook heel innovatief.
0: Met optredens van de Bush Tetra's en wat is meer zijn.
1: Ja.
0: John Delver.
1: Ja, Litouwers.
0: Nee, misschien. Misschien heeft dat ook nog wel plaatsgevonden.
1: Heel gaaf, die combinatie. Ik wil graag een stukje van Giel van der Stelt laten horen. Mm-hmm. Kunstenaar, denk ik. Geluidskunstenaar.
0: Ontwerper.
1: Ontwerper.
0: Voor ontwerper. Hij is eigenlijk architect, maar weigerde zich architect te noemen en noemde zich altijd ontwerper.
1: En dit is een compositie voor plotter en printer. Voor de mensen die dat geluid nooit hebben gehoord of niet meer kennen. Hier komt het.

0: Ja, toch wel heel lekker, hè? Dat weer terug te horen. En voordat ik met jou naar het theater wil, want jullie hebben ook heel veel geprogrammeerd, ook omdat dat gebouw ruimtelijk en fysiek eigenlijk gewoon heel veel leegte bood om dat inderdaad te doen. Vlakke vloertheater, een black box erin, heel veel constructies. Die optredens die je er net inderdaad ook al schetst van Einstürzen Neubauten.
1: Naar locatietheater.
0: Ja, Barreland ook.
1: Vlakke vloertheater, dat was meer het Lantaarnvenster, circuit en dat soort theaters in het land. En ja, bij ons werden vanaf het begin heel veel locatievoorstellingen gegeven. Dus het interieur van en het exterieur van de hal werden gebruikt als decor. Dus er werden geen nepdecors gebruikt. Nee, er werd uitgegaan van de architectuur die er bestond. En het publiek werd van hot naar her geleid. Dus dat was ook op de bassins, in de waterbassins. Ja, er gebeurden buiten dingen. Dus dat locatietheater was wel heel specifiek iets wat in hal 4 kon.
0: Hij kon daar eigenlijk ontstaan ook en ontwikkelen.
1: Nou, dat is misschien te veel eer.
0: In dat soort gebouwen. Wel,
1: je moet je voorstellen dat de Noodschouwburg op het Schouwburgplein, dat was een heel statisch, klassiek, klassieke schouwburg. Hè, met velour en in de tijd van het Rood Theater van Frans Marijnen. En ja, het was ook een hele moeilijke tijd voor het Rood Theater in de oude Schouwburg. Er werd gezegd van er staan bij sommige voorstellingen meer mensen op het podium dan in de zaal. Maar dat is wel iets wat ook bijna 5, 6, 7 jaar lang met het Rood Theater, ook nadat de Schouwburg al klaar was, doorgang vond.
0: Ze programmeerden nog steeds een hal 4?
1: Zij programmeerden het nog steeds in hal 4 voordat ze het pand op de Hartmanstraat kregen van het Leger des Heils. En toen stopte het echt en werd daar volledig op gefocust. Maar ja, toen kwam alweer het Mikkeli Theater uit Amsterdam, die als eerste een 5 uur durende in de Russische taal gespeelde voorstelling zo uitbracht. En die simultaan vertaald werd. En dat was midden in de tijd van de glasnost en de perestroika. Dat er een theatergezelschap uit Moskou.
0: Bijzonder, ja.
1: Met allemaal vrachtwagens met decor naar Rotterdam kwam. En het ook voor de nationale televisie opgenomen werd. En het compleet gekkenhuis met bijna alle theatervoorstellingen, dat daar massale belangstelling voor was. En,
0: was het nou Jan Zoet die hen van het station afhaalde?
1: Ja.
0: Ja, heb ik goed gelezen.
1: Ja.
0: En Holland Fest?
1: Mikkeli Theater werd door Ritsaart en Kate, was daar de founding father en de artistiek leider van. En Jan Zoet werkte als dramaturg voor het Mikkeli Theater.
0: Ja. En ik wil ook heel graag met jou praten over alle medewerkers. Want bijvoorbeeld mijn leidinggevende, Michael Beckers, dat was een medewerker van jou. Hij is nu directeur Sport, Onderwijs en Cultuur, die directie. Ja. Renske Satijn, volgens mij heet ze. Was ook een,
1: Voordijk.
0: Voordijk, pardon. Ja. Die was ook een iemand die net zoals ik bij V2 stage deed. Ja. Ze werd later ook directeur van Digital Playground. Carolien van der Hoeven, die onder andere communicatie deed bij Nederlands Fotomuseum. Er zijn zoveel namen. John Rocon van Rotterdamse Lef. Je krijgt trouwens nog de groeten van hem.
1: Leuk.
0: Die allemaal daar zijn
1: begonnen.
0: Zelfs. Ja, of opgeleid. Of daar heel veel hebben gedaan.
1: Ja.
0: Wat was dat dan? Dat er zo ontzettend veel talent ook daar ontsproot en vandaan kwam en kon werken en groot kon worden.
1: Ja,
0: Was dat het leidingwater? Rotterdams leidingwater. Nou, weet jij, het is het klimaat van die heel veel verschillende partijen bij elkaar. De ruimte.
1: Nou, als ik zo ijdel ben, mag zijn, dan denk ik dat ik altijd wel een neus heb gehad voor mensen met talent. Ook al waren ze nog heel jong en totaal onervaren. En eigenlijk was de truc in al mijn gesprekken van, ja, wat wil je? Mm-hmm. En als datgene wat men wilde in het verlengde was van, ja, wat er bij half vier nodig was, dan wilde ik dat zo iemand graag omheen hebben en in dienst nemen of als vrijwilliger beginnen en uitgroeien tot een baan of een... In ieder geval, ja, dat ik het wel belangrijk vond dat iedereen ook daar betaald werk uit kreeg.
0: Maar dat was het niet alleen, als ik je mag onderbreken. Want het was ook dat je telkens, niet alleen jij, maar dat je wel telkens die nieuwe stromingen te pakken had.
1: Ja.
0: Hè? Je programmeerde ook gewoon vrij wild. Dus er was ook wel ruimte om gewoon heel erg te experimenteren.
1: Ja, nou ja, wild. Ik denk dat er wel altijd een... Als er op een gegeven moment een rode draad ontdekt werd, dan probeerde ik en dus ik samen met mijn team daar wel heel consistent aan vast te houden. En dus op het moment dat we ons op jongerencultuur gingen richten in 1998 met ons eigen huisgezelschap.
0: Rotterdams Lef,
1: ja, dan probeer je daar zo consistent mogelijk in te zijn om daarbij de hip-hop met name als rode draad in, door te voeren.
0: Maar Jan Dino als praat zat er bijvoorbeeld ook in.
1: Ja, die was meer van de SKVR, van Young Stage. Maar hij heeft ook wel dingen bij ons gedaan, ja, klopt.
0: En wat deed Michael Beckers als vraag nog?
1: Michael, daar heb ik heel veel van geleerd ook. Michael had ik op een gegeven moment ingehuurd om... Ja, er ontstonden op een gegeven moment zoveel afdelingen binnen half vier. Dus je had de afdeling theater en die was dan weer onderverdeeld in programmering en productie.
0: Mm-hmm.
1: Je had... Digital Playground, wat net begonnen was. De zaal moest gehuurd worden. Dus Michael die was op een gegeven moment degene die al die projecten moest coördineren. Zodat dat niet allemaal eilandjes werden, maar dat...
0: Heel belangrijk,
1: dat
0: ja,
1: er
0: precies.
1: Een geheel van werd gemaakt. Ja. En ik kan me nog goed herinneren dat Michael op een gegeven moment een keer boos op me was van... Ja, je hebt mij ingehuurd om dat te coördineren en dan ga jij je de hele tijd ermee doen.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik me ook echt aangeleerd vanaf dat moment om te delegeren. En het woord delegeren, dat is zo'n algemene term, maar ja, wat je wel en niet uit handen geeft, hoe je het begeleidt, dat je afstand neemt. En dat je vooral ook mensen verantwoordelijkheid geeft om hun, ja, om zichzelf te kunnen
0: precies.
1: ontwikkelen.
0: Ja, want daarom trek je goede mensen ook aan.
1: Ja, dus ik ben Michael daar nog altijd dankbaar voor.
0: Leuk, ja. Maar ik ben ook blij hoor dat ik voor hem werk. Ik wilde graag naar een ander nummer. Nina Simone is ook bij je geweest.
1: Ja.
0: En je vertelde een anekdote. We moeten natuurlijk niet te veel anekdotes vertellen. Maar ik wil wel heel erg graag naar haar luisteren. Ik vind haar echt nog steeds ook heel goed. Mm-hmm. Jij ook?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch? Dus, ja. Dan gaan we daarnaar luisteren.

0: Ik zag trouwens dat dit ook een optreden is uit 1988. Ik weet niet waarom we zo de jaren 80...
1: Kan je dat uitleggen?
0: Ja.
1: Je had Arena. En dat was de opvolger van Exit. En Exit zat hier op in de zijstraat van Witte de Witstraat. Een klein en maar gerenommeerd poppodium. En het was echt een jongerencentrum. Dus het was een beetje, stadsvernieuwing kwam er aan. Dus het werd gesloopt. En toen moest er wat met Exit gebeuren. En toen werd Arena, waar later Nighttime zou komen, op de West-Kruiskade door de gemeente gekocht. En werd Exit onder de nieuwe naam Arena, vond hij de programmering plaats. Maar ja, het was echt een organisatie met opbouwmedewerkers en ze waren eigenlijk niet voldoende in staat om daar een professioneel geleid podium neer te zetten met voldoende bezoekers en marketing en bla bla bla bla. Dus het ging al heel snel failliet en toen was er een leemte. En ik bedoel, die concerten waar we het nu over hebben, dat is onze meer commerciële popprogrammering geweest. Die begintijd was heel obscuur en avant-gardistisch. En op het moment dat wij dus door de gemeente gevraagd werden om dat gat tijdelijk op te vullen, toen hebben we heel veel meer commerciële dingen gedaan. Ook dingen waar ik zelf helemaal niks mee had, zoals De Nits en Herman Brood. Naar de Simone. Maar goed, er zaten ook wel een aantal hele goede bands bij, gelukkig. Maar we moesten toen echt wel meer commercieel programma.
0: En kwam daar die Chrysler auto tentoonstelling bijvoorbeeld
1: ook
0: vandaan?
1: Dat is iets wat 30 jaar lang altijd heeft plaatsgevonden, de commerciële verhuur. Maar je moet je ook realiseren dat zelfs tot in 2009 we iets van 50% eigen inkomsten hadden. En de kunstinstellingen hadden als taak in de tijd, geloof ik, om 10-15%
0: kan je nagaan hoe goed je zelf
1: te halen. Dus ja, wij hadden een hele sterke verhuurafdeling waar bedrijfscongressen en...
0: Je zat ook niet aan restricties vast?
1: Ja, maar wij vonden het ook niet erg.
0: Nee, precies. Ja.
1: Daardoor haalden we ook weer heel veel nieuw publiek binnen.
0: Maar bijvoorbeeld Tagelus in Berlijn, die vindt dat wel erg, hè? Doet het nou ook steeds meer, maar daar is dan echt ontzettend veel discussie over geweest. Mm-hmm. Maar dat hadden jullie niet.
1: Nee, we hadden daar helemaal geen moeite mee.
0: Maar toch ging het uiteindelijk niet goed. Maar dat zat dus niet aan die commerciële kant, maar meer omdat het op muziek gewoon steeds minder verdiend kon worden. Omdat zulke grote partijen als Mojo te veel marge pakten.
1: Nou, ik denk dat, kijk, toen wij de Arena als poppodium vervingen.
0: Ja.
1: Vervolgens, dat is een heel lang verhaal, had de Kunststichting samen met Lantaarnvenster een nieuw plan bedacht. Maar toen kwam Fons Burger.
0: Oh ja, die is ook de baas van dit gebouw.
1: De baas van dit gebouw.
0: Ja.
1: En die had in de tijd ook al Rotown opgezet.
0: Ja.
1: En dat was best wel een groot succes. Dus hij dacht van nou...
0: En nog steeds.
1: Hij bood de wethouder aan van geef mij dat pand maar. En ik hoef geen subsidie van je. En ik ga er wel programmeren.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat heeft hij toen dus uiteindelijk ook gedaan. En waardoor alle subsidies voor de popmuziek ook bij ons wegvielen. En op Nighttime geconcentreerd werden. Waardoor wij genoodzaakt waren om een andere koers te gaan varen.
0: Heb je nooit proberen samen te werken? Want Nighttime ging natuurlijk dicht vanwege luisteren.
1: Fons wilde dat niet. Nee. Maar wij hadden ook problemen met geluidsoverlast. En dat speelde ook al heel erg lang. En dat vergde tot aan de hoogste regionen dat daar een buurtbewoner aan het protesteren was. Dus dat maakte het ook voor ons bijna onmogelijk om concerten te organiseren.
0: Toen ook al.
1: Ja.
0: Nu zijn we natuurlijk ook heel erg geweest met ventilatie. Mm-hmm. Maar geluid is natuurlijk ook nog steeds een issue.
1: Ja.
0: Ja? Ja.
1: Nou ja, wat in half vier nu wel geregeld is en de geluidsisolatie en de ventilatie. Dus
0: ja? Dat is gewoon top.
1: Ja.
0: Ja. We moeten nog maar een keer zeggen dan, dat dat gewoon helemaal top geregeld is. Ja. Ja. Zat dat er altijd al in, dat het gewoon tochten?
1: Nee, het is op een gegeven moment uitgebouwd, waardoor er zeg maar een schil omheen gebouwd is. En is toen ook een airco en alles geïnstalleerd daar.
0: Ben je nog betrokken geweest bij andere podia in de stad?
1: Hoe bedoel je betrokken?
0: Ja, jij bent wel betrokken, denk ik. Ja.
1: Maar wat bedoel je met betrokken?
0: Nou, dat je je kennis hebt ingebracht ook bij andere podia. Ik denk het wel.
1: Ja, nou ja, we werkten natuurlijk heel nauw samen met Lantaarnvenster, met de Rotterdamse Schouwburg. Ja. Jan Soet, die kwam daar later weer. En Jan heeft ons ook volledig gesupport in de jongerenprogrammering zoals wij die toen hanteerden. We hebben jongeren theaterfestivals gedaan.
0: Ja.
1: Dus ook met alle andere podia die er toen waren of nog steeds zijn.
0: En je doet het nu nog steeds, hè? Bijvoorbeeld, je kijkt ook naar Theater Rotterdam, naar de zaal, capaciteit daar. Dus je bent altijd eigenlijk wel betrokken, nog steeds. En misschien soms wat indirecter en de ene keer wat directer. Maar laat je niet los.
1: Ik probeer wel op de hoogte te blijven van wat er gaande is. Ja.
0: Wat vind je nu interessant in de stad?
1: Ik heb een grote waardering voor wat Annabel doet. Ik heb grote waardering voor wat Bert doet.
0: Mm-hmm. Nina Hoijma, ja.
1: Ik vind het Boestok Festival altijd leuk van JMR. Ik probeer dus wel zoveel mogelijk op de hoogte te blijven wat te gaan. Dus ik kwam ook regelmatig bij Worm.
0: Ja, nu vandaag ook. Mm-hmm. En misschien ga je ook weer wat meer bezighouden met Worm Radio. Wie weet. Dus het bij jou, jij bent al altijd weer bezig en verder gegaan.
1: Ja, nee, ik heb ook mijn nieuwe organisatie Impulsando opgezet. Hoop na Dig It Up, want daar hebben we nog niet over gehad. Ik heb Dig It Up op de Zuidamse Dijk opgezet als galerie en erfgoedlab om meer aandacht te geven aan de geschiedenis van de Rotterdamse stadscultuur. Nou, dat zit nu inderdaad op de Nieuwe Binnenweg bij de oude Black Widow. Maar ik ben zelf nu met Impulsando begonnen om te kijken hoe we ons nog meer met persoonlijke geschiedenissen bezig kunnen gaan houden. Dus nog meer inzoomen op wat mensen zelf beleefd, herinnerd hebben aan. Het hoeft niet per se alleen maar Rotterdam te zijn, maar over hun leven. En dat ik enorm merk dat daar heel breed veel belangstelling voor is momenteel. Het hangt een beetje in de lucht. Dat iedereen graag zich wil verdiepen in wat ze in hun leven hebben meegemaakt en wat voor steentjes ze hebben bijgedragen en dat soort dingen.
0: En ben je daar persoonlijk ook mee bezig? Je hebt verteld dat je hier bijvoorbeeld in Koolhaven bent opgegroeid. Je ouders die hadden hier ook een plek. Weet je, ben je ook bezig met je eigen geschiedenis daarin?
1: Ja, ik ben ook met mijn familiegeschiedenis, zowel aan mijn vaders als aan mijn moeders kant. Dus daar ben ik, ik heb daar een heel uitgebreid archief over.
0: Van je zus?
1: Van mijn zus tot mijn beschikking gekregen. Maar dat is één deel en ik wil graag dat er ook andere familiegeschiedenissen aan worden toegevoegd. Of als er mensen zijn die hun memoires aan het schrijven zijn of hun herinneringen. Ik ben met Pietje, een Rotterdamse homo, nu bezig om een boek van hem uit te geven. Piet Gamelkoorn, onder andere. Voorheen eigenaar van de Gay Palace en de Keerweer.
0: Was hij ook degene die een voorstel heeft gedaan voor de homodiscotheek als opvolger van Nighttown?
1: Nee.
0: Want dat initiatief was er daarna.
1: Ja, maar
0: ik weet niet wie dat was. Nee.
1: Het was een beetje vaag, die initiator. Dus een boek aan het uitgeven en kijken of we meer op dat gebied ook kunnen gaan doen.
0: Ja. En je hebt dit boek inderdaad, hè? 30 jaar half 4, dat is van dit jaar uitgekomen. Waar kan je het kopen?
1: Bij Donner, bij kwijt, de winkels op de Meent en de, wat is het, Avenue Concordia, alle Rotterdamse...
0: Snoek bedoel je?
1: Snoek, ja.
0: Ja. Nou, leuk. Ja, ik vind het een heel tof boek. Er staat inderdaad ook veel tekst in, maar ook heel veel beeld. Jij was zelf verantwoordelijk voor die beeldredactie. En Hugo is sowieso een hele fijne schrijver en die heeft het allemaal toch wel heel goed kunnen opschrijven. Wat heel leuk om over te weten te komen, ook omdat ik er eigenlijk helemaal niks van wist. En ik ben heel blij dat Rotterdam dat ook heeft. Dat er zulke legendarische plekken ook hier zijn. En ik vind het altijd heel leuk om ook terug te kijken en te zien wat er allemaal is. En ook wat daarvan over is, maar ook om met jou naar muziek te luisteren. Dus zullen we tot slot nog naar een plaatje luisteren?
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik kan eigenlijk niet om New Order heen, Blue Monday, ja. Vind je wel?
1: Ja.
0: Of is het afgezaagd?
1: Nee, heel graag.
0: Ja, toch? Het is nog steeds heel goed. En het is ook, nou ja, maandag. Blue Monday van New Order.

0: Ze waren in 3:30. Het eerste optreden toen Ian Curtis weg was gevallen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe waren zij?
1: Realiseer je dat dit 41 jaar geleden is?
0: Nee, en daarom. Het is zo het is zo mooi en nog steeds zo goed. Dus ik probeer me voor te stellen hoe zij lijfelijk zeg maar aanwezig zijn. Omdat het zo strak is, net zoals kraftwerk dat ook is. Maar hoe waren zij heel profi? Hoe stonden zij daarin?
1: Nou ja, als ik jonge vrienden van mij dit nummer laat horen en ik vertel hen dat dit uit 1980 is, dan geloven ze me niet.
0: Nee.
1: Ze waren zo ver hun tijd vooruit. Nou, het was een teringherrie. Het was echt, het geluid stond te hard.
0: Mm-hmm.
1: Er waren bezoekers uit heel Europa. Uit Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, uit heel Nederland.
0: Wow.
1: Het was echt een heel bizar optreden. En ja, het was natuurlijk. Ze waren allemaal behoorlijk gestrest na. Dat Ian Curtis er niet meer was en Joy Division moest worden opgeheven. En ze had toen besloten om New Order op te richten.
0: Dapper.
1: Om een nieuwe sound neer te zetten. Dus het was allemaal erg gestrest en gespannen. En het was niet chill.
0: Nee, hè?
1: Het was, en het was ook de aanleiding, dat concert dat met programmeur Mike Pickering door Factory weggekaapt werd.
0: Zo.
1: Want zij zagen hem lekker bezig hier in Rotterdam en alles regelen. Dus zij vertelde hem, ja, we zijn bezig met een nieuwe club in Manchester, de Hacienda moet dat gaan heten. En wij willen dat jij daar de leiding in neemt en artistiek daar een stempel op drukt. Dus toen is Mike samen met Gonnie naar Manchester
0: dat was die
1: vertrokken.
0: Ja.
1: En heeft Mike Pickering daar de Hacienda inderdaad geleid samen met de mensen van Factory.
0: En dat
1: en is dat een van de meest opzienbarende clubs van Europa en de wereld geworden. En daar is ook de film de 24-hour party type opgemaakt.
0: Precies, die heb ik gezien.
1: Waarin uitgelegd werd dat de Hacienda uiteindelijk failliet ging door drugs en dat de bezoekers alleen nog maar water dronken en er geen omzet gemaakt werd. En, maar ja, het is wel de plek waar de house uit Amerika landde. En van daaruit zich verplaatste eerst naar Ibiza en naar Amsterdam in de IT en de Roxy en in Rotterdam in de Bloetekin. Dus die club en Mike's invloed is daar enorm groot geworden. Mike had nog even een bandje met Gonnie en Renier, Quando Quango. En die hebben nog ook wel in New York een soort van kortstondige cultstatus gekregen. En daarna is Mike de M-People begonnen en ja, heeft daar een aantal mega-hits meegemaakt, waardoor hij nu financieel wel goed zit, mag ik aannemen.
0: Had jij daar nou ook nog voordeel van, enig voordeel van, dat zij alle twee naar Manchester waren?
1: Dat zij, sorry?
0: Alle twee in Manchester zaten?
1: We hebben daarna nog wel, de andere programmeurs hebben natuurlijk nog wel contact met hem bewaren. Maar hij zat toen zo in die Hacienda dat hij niet meer zo met bandjes bezig was. Het was meer de opkomst van de house en de Summer of Love.
0: En de geld verdienen aan water.
1: En geld verdienen, proberen met water te verkopen.
0: Ja. En die stress, hè, die je net ook even beschrijft, zo, dat echt, dat regelmatig, het giert gewoon door je lijf. Hoe ging jij daar dan mee om, los van de drugs, maar gewoon als mens?
1: Nou ja, het was natuurlijk sowieso super spannend dat je hoopte dat er aan de kassa voldoende kaartjes verkocht werden om het volgende concert weer te programmeren.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk altijd een enorme stress. En ondertussen probeerde iedereen illegaal via de nooduitgang naar binnen te sluipen en niet te betalen. Dus dat was wel. En hoe het zou worden. En ja, dat het ook lastig was om die bands het podium op te krijgen. En, dat je ze echt in de kleedkamer moest opzoeken en zeggen, nou, onstage.
0: Trap onder je reet. Ja. De bühne op. Ja.
1: Ja.
0: Was je een beetje zoals de manager van Herman Brood?
1: Nou, dat was wel een heel andere figuur dan ik, hoor. Maar ik kan hem natuurlijk nog wel herinneren. Maar ja, dat was een hele andere wereld. Het was toch het commerciële circuit. En ja, daar zaten wij veel minder in. En we hebben natuurlijk ook heel veel reggae en afro gedaan.
0: Ja, hè? Heel gaaf, hè?
1: En dat waren natuurlijk ook niet de makkelijkste concerten.
0: Een danshal.
1: Ja.
0: Nee, is waar.
1: Ik kan me nog herinneren dat Dennis Brown zou optreden. En dat had degene gedaan die ook in de... We hadden naast het groothandelsgebouw een schaatsbaan. En daar werden dan in de zomer concerten georganiseerd. En die had toen 3:30 afgehuurd. En het management van Dennis Brown die zag hoe weinig mensen er in de zaal waren. 300, 400.
0: Hoeveel mensen konden erin?
1: Ja, dat is me nooit helemaal duidelijk geworden.
0: 10.000?
1: Huh?
0: Of 5.000?
1: Nee hoor, 1.000.
0: 1.000?
1: Maar ja, het zijn er wel af en toe meer geweest. Ja. Volgens mij. Bij Herman Brood daar, daar liep het water langs de wanden en het bier kwam warm uit de tap. Dus het is af en toe wel heel erg. En ik kan me ook nog wel bij een optreden van Alpha Blondie herinneren uit... Kijk, dat is de Afrikaanse reggae. Toen waren we stijf uitverkocht. Toen waren we echt wel 900.000 man binnen. En er stonden buiten nog een paar honderd man. En die probeerden alles via de dakramen naar binnen te komen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Jezus.
1: Ja.
0: Hey, ik wil graag afsluiten met... ik wil eigenlijk helemaal niet afsluiten. Maar ik wil graag afsluiten met The Cure. Hmm. Die is ook bij jou geweest.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen hadden je toen in de tent?
1: Ik denk 1.000.
0: Ja, toch? Just like heaven, The Cure.

0: wil je sowieso heel graag deze zonnebril geven. En dankjewel dat je uitzending was op radio. Dank ook aan Lucas, die heeft het
1: gevonden. Ja, ik heb het boek al geschreven.
2: Sorry?
3: Nee, dat heb ik. Dat heeft Hugo Bommers geschreven.
2: Zeg je dat wat?
1: Nee, maar ik denk dat niet.

0: Welkom luisteraars, we zijn weer bij jullie met Uit de Kunst, iedere vrijdagmiddag na het journaal van 1 uur.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en heerlijk dat het feestgedruis
1: doorgaat.
0: Is,
1: en begonnen en doorgaat dit weekend. Vanavond al, vooral vanavond met de tienerparade. Dat vind ik echt een van de leukste optochten.
0: Ja,
1: al die
0: mooi,
1: tieners
0: hè?
1: En zo. Dus ja, ik kijk er naar uit.
0: Ja, maar we hebben natuurlijk de paarden al gehad.
1: Ja, de paarden hebben we al gehad.
0: Ja. We hebben de kinderparade hebben we gehad. Dus we zitten eigenlijk een beetje midden in het programma.
1: Mm-hmm.
0: En het is toch altijd weer mooi om te zien hoe de kostuums gemaakt worden.
1: Ja.
0: Hoe de wagens eruit zien.
1: Ja.
0: Maar ook hoe de toeschouwers gehuisvest zijn. Dat is altijd prachtig natuurlijk. Hè?
1: Precies. En morgen ook natuurlijk de carnaval van Bandabouw. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren.
0: Ja.
1: Dat begint
0: zeker.
1: 3 uur.
0: Mooi.
1: Maar dan gaan we meer vertellen in onze cultuuragenda.
0: Ja, hartstikke goed. En voor nu gaan we even een zijstapje maken.
1: Ja.
0: Even
1: mm-hmm.
0: uit het carnaval.
1: Mm-hmm.
0: En in de beeldende kunst.
1: Mm-hmm.
0: Want we hebben een beeldend kunstenaar in ons midden vanmiddag.
1: Ja.
0: En dan gaan we praten over de mooie projecten van de Artist in Residence van het IBB.
1: Ja, over kleuren en emoties.
0: Kleuren en emoties. Ja, luisteraars, we zijn het al eventjes, hè?
1: Ja.
0: In de inleiding.
1: Mm-hmm. Over kunstenaar Melissa Moria, zeg ik dat goed?
2: Ja.
1: Oké, mooi.
0: Kunst, daar gaan we het over hebben met Melissa. En
1: superleuk.
0: Wat ze op Curaçao allemaal heeft meegemaakt in de laatste periode. En de expositie waar we naartoe gaan werken natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat komt allemaal aan de orde.
1: Ja. Nou, welkom. Melissa, welkom. Wij willen altijd heel graag dat je jezelf introduceert bij de luisteraars. Dus graag als je iets kan vertellen over je achtergrond, waar je bent geboren, et cetera.
2: Oké. Okay. Nou, ik ben Melissa Moria. Gisteren 35 jaar geworden.
1: Oké. Okay.
2: Dus 10 februari.
0: Oh, pas bien. Gefeliciteerd.
2: Gisteren, ja. En ik ben, kom uit Nederland. Ik ben opgegroeid of geboren in Almere en eigenlijk opgegroeid in een dorp, Langerak. En toen ik ging studeren naar Rotterdam toe gegaan.
0: Oké. Okay.
2: Ik ben niet de kunststudent, laat maar zeggen. Ik heb gewoon bedrijfskunde gestudeerd.
0: Oké, dat is heel anders.
2: Wow. Heel anders.
0: Yes. Ja.
2: En ik werk nu al 6 jaar als kunstenaar.
0: Oké. Okay.
2: En vanuit een corporate positie ben ik uiteindelijk kunst gaan maken. En dat begon via social media te rollen. En toen heb ik mijn baan opgezegd en ben ik eigenlijk mijn passie gaan volgen.
1: Wauw,
0: wat mooi.
1: En hoe snel is dat gegaan dan, zeg maar?
2: Nou, de eerste paar jaar heb ik nog wel wat bijbaantjes ernaast gehad.
1: Mm-hmm.
2: En uiteindelijk werkte ik 2 dagen voor een museum in Krimpen aan de IJssel.
1: Mm-hmm.
2: Dat was heel leuk en heel lief en idyllisch.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, daar merkte ik al best wel snel dat mijn eigen werk eigenlijk beter ging. En ik durfde die sprong ook wel te maken, ook dankzij mijn vriend.
1: Oké.
2: Okay. Die zei, ga er maar gewoon voor.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Jeetje, wat
2: dat,
1: spannend.
2: Ja.
1: En wat vond je omgeving daarvan?
0: Mm-hmm.
2: Nou, ik denk dat vooral mijn ouders, ik was wel erg opgevoed met, je gaat economie studeren en je wordt erg CEO.
0: Ja.
2: Dus vandaar ook de bedrijfskunde achtergrond.
0: Dus het lijkt wel een beetje op jou, Michel.
1: Ja, precies, zoiets.
0: Je hebt ook bedrijfskunde
1: gedaan. Ja, zeker.
2: Ja, en uiteindelijk toen ik het ging, mijn passie ging volgen, vond mijn vader het vooral eerst wel spannend.
1: Ik kan me voorstellen.
2: Ja, maar toen hij zag dat het goed ging, ik weet niet, hij is nu gewoon heel trots. Dus dat is heel lief en super supportive.
1: Ja, super leuk.
0: Heb je nog iets aan bedrijfseconomie in het huis, in wat je op dit moment doet?
2: Ja, goede vraag. Ja, ik denk het wel.
0: Uh-huh.
2: Ja, vooral omdat het, je moet als kunstenaar natuurlijk ook wel kunnen verkopen.
1: Mm-hmm.
2: En er is een moeilijke balans tussen, word je commercieel en blijft het nog kunst?
1: Mm-hmm.
2: Dat vind ik zelf ook nog steeds altijd wel lastig, want het moet niet te commercieel worden.
0: Mm-hmm.
2: Je moet wel creëren om het creëren eigenlijk, omdat het eruit moet.
1: Mm-hmm.
2: Maar zeker de structuur en de organisatie en hoe ik dingen aanpak met van oké, ik schrijf gewoon mensen aan, ik bel gewoon op, ik zeg gewoon ik wil dit en ik ga erachteraan. Ik denk dat dat wel vanuit een bedrijfskundige achtergrond komt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zeker weten. Hey, en in je werk speelt het loslaten van controle een grote rol.
2: Ja.
1: Waar komt die fascinatie vandaan? Waar komt dat vandaan?
2: Ja, ik denk dat dat vooral ook komt vanuit dat stukje van, ik zit vast in een baan en daar word ik niet gelukkig van.
1: Mm-hmm.
2: Dus eigenlijk, dat is een hele persoonlijke reden geweest waarom ik überhaupt kunst ben gaan maken.
1: Mm-hmm.
2: En dat spanningsveld tussen de controle van je omgeving, controle van verwachtingen en controle in het maken zelf, dat vind ik heel interessant. Dus hoe En met mijn materiaal speel ik daarin van oké, hoe bepaalt het materiaal wat er eigenlijk voor compositie ontstaat? Mm. En wat voor controle heb ik zelf en wat ik daar verder toevoeg?
0: Maar is dat iets wat in je moet zitten? Moet je dat ook privé kunnen bijvoorbeeld loslaten? Of hoe werkt het? Want het lijkt mij echt een hele grote uitdaging.
2: Mm-hmm. Ja, ik denk dat het bij mij heel natuurlijk komt. Maar dat komt ook vanuit een fascinatie dat ik een kunstenaar ben die het heel interessant vindt als eigenlijk de kunst organisch ontstaat. Dus bijvoorbeeld door het spelen met natuurlijke pigmenten gebruik ik veel. En dan week of stoom ik dat pigment in mijn doeken. Waardoor er eigenlijk zo een mijn landschap ontstaat eigenlijk. Mm-hmm. Heel organisch, zonder controle. En dat daarin vertelt het materiaal mij, dit moet er zo uit gaan zien.
1: Hey, neem ons even mee op het moment dat je zei, ik ga nu kunst doen. Ik stop met mijn werk en ik ga nu over. Wat was dat moment?
2: Ja, dat was eigenlijk een heel verdrietig, moeilijk moment. Omdat ik vast zat in een functie waarin ik een burn-out kreeg.
1: Okay.
2: Dus ik zat eigenlijk, werkte als finance business partner voor Maersk van de containers. Mm-hmm. En dat ging toen helemaal niet goed. Ik was niet eens met bepaalde beslissingen en toen werd ik thuis een keer 's ochtends wakker, huilend. En toen dacht ik, wat is er met mij aan de hand?
1: Ja. Ja.
2: En toen woonde ik nog samen met een heel goed vriendinnetje van de middelbare school. En zij had spullen geërfd van haar opa, die was net overleden, schilderspullen. En zij zei tegen mij, Melissa, ga gewoon schilderen. Want dat is goed voor jou. Ja, ik maakte altijd cadeautjes, zelfgemaakte dingetjes. Ik was altijd wel creatief.
1: Okay.
2: En zij zei, ga gewoon schilderen. Ik weet zeker dat je je beter voelt.
1: Mm-hmm.
2: En dus het was eigenlijk kunst als eerst echt een redding.
0: Ja. Een heel droevig moment heeft je heel veel verder geholpen.
2: Ja, ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor. Want ik denk ook dat als ik die burn-out niet had gehad, dan was ik niet gestopt.
1: Mm-hmm.
2: Omdat ik gewoon wel in die zin een soort persoon ben die maar door blijft gaan. Mm-hmm. En ik dacht dat dat mijn pad was.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Ja.
0: Hey, en in Nederland, hè, heb je een eigen atelier of werk je van huis uit? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik heb een hele leuke studio in Hilligersberg.
0: Oké.
2: Samen met drie andere studiogenoten. Het is wel antikraak. Het zit in een oud dorpshuis.
0: Goed zo.
2: Ja. En dat is heel fijn. Eigenlijk voelt het ook voor mij, als je naar Hilligersberg toe fietst, fiets je eigenlijk naar een dorp toe.
0: Ja.
2: Mm-hmm. En dat voelt altijd weer een beetje als thuiskomen eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, dat is een hele fijne omgeving.
1: Ja, superleuk.
0: En toen kwam op je pad het Artist in Residence programma.
2: Ja.
0: Vertel eens, hoe kwam dat tot je en hoe ben je daar verder mee omgegaan?
2: Ja, ik heb vorig jaar een sessie gedaan met het CBK en onder andere. En daarin heb ik eigenlijk een gesprek gehad met iemand die zei, je moet wat meer in je praktijk verdiepen.
0: Mm-hmm.
2: Want het zit er wel in, maar je moet zelf wat meer gaan begrijpen waarom je nou maakt wat je maakt.
1: Mm-hmm.
2: En dat is denk ik ook heel erg omdat ik autodidact ben, dus niet een kunstopleiding heb gedaan, dat je bepaalde, ik ben gewoon gaan maken omdat ik het wilde maken en ondertussen nog niet helemaal begrepen waarom het zo was.
1: Ja.
2: Of waarom ik dit zo voelde.
1: Mm-hmm.
2: Dus toen kreeg ik de tip, ga een residency doen.
1: Okay.
2: Ja, en eigenlijk vond ik sowieso IBB als omgeving al heel interessant, omdat zij veel doen met de patiënten en veel doen terug voor de maatschappij en voor de leerlingen.
0: Uh-huh.
2: En ik doe zelf ook in Rotterdam wat projecten op lokaal niveau, waarbij ik mijn buurt vooral probeer te verbeteren.
0: Precies, IBB natuurlijk.
2: Ja, op het gebied van kunst. Ja. En dat had een heel mooi raakvlak, waardoor ik dacht, oké, dat sowieso als omgeving vind ik al heel interessant om op te reageren.
0: Uh-huh.
1: En hoe ging dat proces? Jij meldde je aan of hoe ging dat?
2: Ja, ik heb me eerst aangemeld via het Mondriaan Fonds eigenlijk om de 3 maanden residency te doen.
1: Uh-huh.
2: Daar ben ik dus helaas niet voor uitgekozen.
1: Okay.
2: En toen wel contact gehad met Tirso, eigenlijk al in aanloop tot aan Mondriaan van ik wil graag bij jullie mijn residency doen. En hij gaf toen aan, we kunnen ook een maandelijkse residency doen. Dat is dan International Project Space.
1: Mm-hmm. Oké. Okay.
2: Dus zou dat niet wat voor je zijn?
1: Mm-hmm.
2: Ja, en toen heb ik eigenlijk gelijk aan gezegd.
0: Ja. Ja. En toen ben je op het vliegtuig gestapt.
2: Nou, ik ben hier al sinds november.
0: Oké. Okay.
2: Ja, want mijn vriend werkt voor Defensie.
0: Ah, oké. Okay.
2: Dus die heeft een 4 maanden plaatsing hier.
0: Ah, okay. Mooi.
1: Oh, ja. Dus dat kwam mooi uit dan.
2: Ja, dus we zijn samen hier naartoe gegaan.
1: Oh, dat is leuk.
0: Hoe vond je het eiland toen je hier aankwam? Wat was je eerste indruk?
2: Ja, lekker warm.
0: Zeker als je in november komt. Ja. Dat is wel heel mooi.
2: Ja, ik ben dan wel geboren in Nederland, maar ik voel me altijd meer Zuid-Europees. Want ik denk dat dat ergens van mijn voorouderen is. Mm-hmm. Dat ik, ik vind de winter erg verschrikkelijk.
1: Ja, kan me voorstellen.
2: Echt depressief.
1: Dus hier leef je meteen weer op met de zon.
2: Ja.
1: Hey, vertel ons over het proces bij je IBB. Dus wat heb je daar allemaal gedaan? Mm-hmm.
2: Ja, ik kwam eigenlijk binnen met het idee, ik ga verder verdiepen in kleur en waarom kleur zo belangrijk is voor mij. En dan ook helemaal met natuurlijke pigmenten, omdat ik daar thuis al mee werk. Dus ik wilde hier eigenlijk leren van lokale ambachten, lokale planten en dat soort dingen. Dus ik ben ook naar Farm to Craft geweest.
1: Yeah.
2: Ik heb een workshop gedaan met wat indigo en brassia. Super interessant. Maar uiteindelijk merkte ik dat het niet zozeer kleur is wat me nou zo pakt, maar het is meer momenten waarop kleur bijvoorbeeld kan ontstaan. Mm. Dus denk aan dat de zon op een bloem schijnt en dat je opeens heel veel roze ziet. Of dat de zon door de blaadjes schijnt en dat je zo de schaduw op de grond ziet bewegen.
1: Wat leuk, ja.
2: Dat soort momenten, dat vind ik heel speciaal. En die probeer ik nu op een nieuwe manier, zonder zelf meegenomen materiaal, want dat mocht niet van Teerzo. Op een creatieve manier te maken. Ja.
0: Oh, even voor de mensen thuis. We zijn in gesprek met Melissa Moria over de Artist in Residence bij het IBB. En ze neemt ons mee in een inkijkje in dat hele proces. En word je dan bij zo'n Artist in Residence opgesloten in een ruimte?
1: En mag je er niet uit?
0: Nou, hier kom je de komende maand niet meer uit. Of hoe werkt dat precies?
2: Grappig. Ja, nou, eigenlijk zijn alle ateliers open. Mm-hmm. Wat ik sowieso al een hele fijne omgeving vond. Het is heel open. Het staat heel erg in verbinding met de plek. Ook met Caprile zelf. Wat ik heel mooi vind is dat de patiënten ook langslopen, samen met de studenten daar rond bewegen. En eigenlijk zitten de ateliers vast aan de tuin. Ja, dat vond ik natuurlijk zo.
1: Ja, prachtig. Dat was wel.
0: Ja, IBB is een prachtige locatie bij Caprilus.
2: Ja,
0: we zijn ook fan van het IBB, voor wat ze allemaal doen.
2: Ja.
0: Maar ik wilde toch weten van, misschien wat persoonlijk hoor, maar ga je dan 's avonds naar huis? Of
1: blijf je daar
0: blijf
1: slapen?
0: Je ergens daar toch slapen om die vibe vast te houden?
2: Ja, ik ga wel 's avonds naar huis.
0: Ja.
2: Ja. Ik ben niet een kunstenaar die maar door kan blijven gaan.
0: Mm-hmm.
2: Mijn hoofd gaat wel door, dus dat kost mij vaak ook de energie.
0: Ja.
2: Maar ja, die 9-5 van de corporate omgeving, die zit er soort wel in.
1: Dat zit helemaal in.
2: Ja, en dan
1: heb
2: ik mijn energie gewoon op.
0: En dan is klaar.
2: Ja, ik moet dan echt opladen.
0: Ja, ik kan me voorstellen hoor.
2: Ja. Ja.
1: Vertel ons van jouw tentoonstelling.
2: Ja.
1: Die gaat plaatsvinden wanneer?
2: 23 februari van 7 tot 9 bij IBB.
1: Oké, en wat kunnen we verwachten als we daar zijn?
2: Jullie kunnen verwachten dat ik heb geprobeerd te visualiseren hoe die speciale momenten, die vluchtige momenten, wat ik net benoemde, hè, zoals de zon door de blaadjes, hoe ik dat heb geprobeerd vast te leggen met materialen die je hier op het eiland kan
1: vinden.
2: Ja.
0: Hoe zien we nou in jouw werk straks op 23 februari terug dat je hebt losgelaten?
2: Ja, dat zie je vanzelf.
0: Dan wil je nog niet verklappen.
1: Dan moet je gaan kijken.
0: Dat is een cliffhanger.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Hey, vertel, hoe was het om met de studenten te werken? Hoe heb je met hun samengewerkt? Wat heb je hun geleerd? Wat hebben zij jou geleerd?
2: Ja, ik heb 3 momenten gehad met de studenten. Mm-hmm. Eigenlijk om inderdaad les te geven. En wat ik zelf heel interessant vond, om met ze op zoek te gaan naar emotie in combinatie met kleur.
1: Mm-hmm.
2: Dus waarom, als je blij bent, denken mensen bijvoorbeeld aan geel.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Dat soort dingen. Of als je boos bent, kan het rood zijn. Maar rood kan ook staan voor de liefde.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Dat is, dus de eerste les hebben we vooral gefocust op, oké, welke emoties heb je allemaal? Welke kleuren vanuit de kleurencirkel eigenlijk passen daarbij?
1: Ja.
2: Dat was sowieso al heel leuk, omdat ik merkte dat ik zelf echt meer een systematisch persoon ben. Dat ik in mijn hoofd alle emoties zou gaan opsommen en dat systematisch zou opschrijven. En de studenten staan veel meer open met hun eigen emotie en met hun eigen omgeving. En ja, zij gingen echt vanuit, oh, ik voel me nu zo, waarom moet ik dit doen? Oké, irritant. Of ik zie iedereen naar de positieve kant bewegen. Oké, voel ik me eigenlijk gedwongen om ook iets positiefs, een positieve emotie op te schrijven. Dus dat vond ik zelf heel interessant om mee te maken van, oh ja, zo kan je ook nadenken over zo'n situatie.
0: Ja.
2: Toen heb ik ze de opdracht gegeven dat ze een kleur moesten uitkiezen en een emotie. Mm. En dan eigenlijk een object of schilderij, sculptuur maken met één kleur rood bijvoorbeeld, monochroom. Mm-hmm. Die dan echt die emotie schreeuwt. Dus stel je bent boos en dan verf je alles in dezelfde kleur.
1: Oké.
2: Maar het moet zeggen dat je boos bent.
1: Oké.
2: Ja.
1: Oh, wat leuk. En wat kwam daar allemaal uit?
2: Ja, echt wel hele interessante werken.
1: Ja?
2: Ja, ik vond het echt zo bijzonder om te zien. Iedereen pakte dat zo op zijn eigen manier aan, maar wel, ja, er kwamen hele persoonlijke verhalen naar boven. Iemand die had iets gemaakt over dat ze zich soms wel eenzaam of leeg voelt en daar een mooi bord eigenlijk omheen gebouwd met klei, dat je het soms niet kan vastpakken, dus dat je je handen er niet aan kan zetten, omdat het leeg voelt.
1: Ja,
2: ja, dat is wel
0: mooi.
2: Ja, heel prachtig.
0: Ja, dat is indrukwekkend.
1: Ja. Superleuk.
0: Nou, heb je vanuit je atelier, hè, krijg je zeg maar gasten die komen kijken bij jullie in Nederland. En nu heb je deze ervaring. Is er een andere kunstbeleving als je kijkt naar beide kanten van de wereld?
2: Dat vind ik lastig, omdat ik denk ik sowieso daarin heel erg in een eigen bubbel zit. Omdat ik dus niet het gebruikte pad volg, laat maar zeggen, in die zin. Dus om nou echt per se te zeggen dat ik een andere kunstbeleving heb hier dan in Nederland. Nou ja, ik word sowieso heel erg beïnvloed door mijn omgeving en door de mensen en door het klimaat en dat soort dingen. Kijk, stel ik had nu in Nederland gezeten, dan was mijn werk heel depressief geweest.
1: Omdat de emotie depressief en hier is het vrolijk.
2: Ja, dus dat in ieder geval wel. Mm-hmm. Maar ook zeker door de manier van werken waarin ik soort hier werd gezegd van oké, neem geen materiaal mee in Nederland. Ga op zoek naar materiaal wat je hier kan vinden.
0: Mooi.
2: Wat kan je daarmee maken?
0: Ja.
2: Dus je wordt wel gedwongen om je creativiteit eruit te drukken eigenlijk.
0: Ja. Ja.
2: En dat vind ik wel heel leuk, omdat ik daar wel heel erg op aanga.
1: Ja, ja, zeker.
0: Kun je het een beeld omschrijven wat je gemaakt hebt? Of waarvan je zegt van nou dit. Dat is helemaal wat ik wil uitstralen en meegeven. Of is dat heel je oeuvre? Of hoe moet ik dat?
2: Nee, ja. Voornamelijk thuis maak ik veel schilderijen. Dan eerst met natuurlijk pigment en daarna werk ik het af met olieverf.
0: Mm-hmm.
2: En hier was ik zo gefascineerd door de omgeving en door de tuin. En dus die vluchtige momenten waardoor ik op een of andere manier met ijzerdraad en aluminiumfolie in aanraking ben gekomen. En daarbij ben ik nu een kinetische sculptuur aan het maken. Ik wist dus ook niet dat het een kinetische sculptuur heette. Maar waarbij ik eigenlijk het ritselen van de blaadjes en het zonlicht door de bomen probeer na te bootsen met ijzerdraad en aluminiumfolie.
1: Oh,
2: dus als de wind waait, dan hoor je dat ook tegen elkaar aanwrijven. En eigenlijk het ritselen van de blaadjes hoor je dan vanuit veel harder materiaal.
1: Ja. Ja.
2: Maar ook de weerspiegeling van de zon op aluminiumfolie is ook weer heel interessant.
1: Oh, wauw, interessant zeg. En dat gaan we ook zien tijdens de... Oké, nou, zeker. Leuk. En dan heb ik ook een vraag aan jou. Wat een boodschap aan jonge makers. Wat zou je jonge kunstenaars willen meegeven?
2: Ja, laat je door niemand tegenhouden. Ook niet door de systemen.
1: Vooral niet door de systemen, denk ik.
2: Vooral niet door de systemen. Kies je eigen pad. En als je iets wil, vraag vooral hulp.
1: Mm-hmm.
2: Want ik heb, denk ik, heel vaak afwijzingen gehad.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik heb altijd gedacht, ik wil dit. En ja, het maakt me niet uit, want ik wil dit. Dus dan duurt het misschien iets langer. Of dan is je weg krom.
1: Mm-hmm.
2: Maar zolang je maar bij mensen blijft aangeven wat je wil en hoe je daar moet komen, blijven vragen,
1: dan komt het wel
2: goed.
1: Ja. Zeker weer.
0: Dat vraagt heel veel doorzettingsvermogen, lijkt mij.
2: Mm-hmm. Ja, nou, ik heb ook zeker een paar keer gehuild hoor, bij een afwijzing. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Ja,
1: ja, want waar haal je dat vandaan? Ja. Hè? Dat is echt iets intrinsieks, denk ik. Hè? Nou, jij hebt die doorzettingsvermogen heel erg, dus dat heb je ook laten zien.
2: Ja, dat maken voelt gewoon als een soort oerdrang wat eruit moet. Mm-hmm. Ja, ik moet gewoon creëren.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Waar droom je van? Wat zijn de ambities voor de komende jaren?
2: Oh, ja, ik... of is het heel... allergrootste droom is denk ik ooit in het MoMA in New York.
0: Oh ja, okay. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is prachtig.
2: Ja, ja. Maar ik ben nu aan het werk. Nou, mijn droom van de afgelopen jaren is uitgekomen omdat ik dit jaar op Art Rotterdam sta.
0: Mm. Oh, oké, okay, ja. Leuk. Mooi.
2: Ja, zo. Zonder gallery. Ook, okay. Want ik heb een open call gewonnen, dus ik mag daar mijn werk presenteren.
0: Wauw,
1: gefeliciteerd.
0: Ja,
2: dankjewel.
1: Ja. Superleuk.
2: En verder ben ik bezig om te kijken of ik niet wat meer naar het buitenland kan. Want mm-hmm. het Nederlandse kunstklimaat is in die zin ook wel beperkt. En ook in de oude manieren beperkt, vind ik persoonlijk. Okay. Ik hoop niet dat ik iemand beledig. Maar dus dan is de buitenlandse markt is wel interessant, ja.
0: Ja. Nou, zei je straks van, je hebt geen kunstopleiding gedaan. En dan moest je toch ergens iets voor inhalen op een of andere manier. Is het eigenlijk geen voordeel als je geen kunstopleiding gedaan hebt? Dat je toch wat meer open-minded nog bent?
2: Ja, of, ik denk ja en nee.
0: Nou haal ik de hele kunstwereld over mijn nek. Hè? Maar
2: ja, nou, ik denk, ik moet zeggen dat het nog steeds wel... kietelt om ooit een kunstopleiding te gaan doen, omdat het me überhaupt gewoon heel leuk lijkt om een opleiding te doen waar ik echt een passie voor heb. Mm-hmm. Dus daar zit ik zelf nu wel naar te kijken om dat dan eventueel als een master te gaan doen.
0: Oh ja, okay, ja.
2: Maar ik denk aan de andere kant, stel je wordt in bepaalde denkhokjes gestopt, mm-hmm. terwijl jouw brein anders werkt, mm-hmm. dan kan het wel beperkend werken.
1: Ja, ja.
2: Maar ik denk dat je je daarin gewoon lekker moet verzetten.
0: Ja. Zo is het. Ik ben even voor de goede orde. Ik ben trotse vader van twee kinderen die kunstopleidingen hebben gedaan allebei. Ja. Dus ik zie dat het heel veel oplevert en heel mooi is. Wat is je laatste vraag?
1: Nou, ik heb eigenlijk geen vragen meer. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de opening.
0: Zeker. En die is 23 februari bij het IBB. Ja. Bij de Capriles Kliniek. Altijd even de auto buiten zetten daar met parkeren. En fijn dat je er was vanmiddag.
1: Ja,
0: en heel veel succes met de laatste zaken voor de expositie. En dan zien we dat met heel veel plezier tegemoet.
2: Ja, leuk.
0: Bedankt.
1: Bedankt. En dan eindigen we het programma vandaag met onze kunst- en cultuuragenda. Zoals altijd hebben we een gevarieerde selectie voor je klaarstaan van wat er de komende tijd allemaal te beleven valt op Curaçao. Van inspirerende exposities en intieme boekpresentaties tot bruisende festivals, culinaire pareltjes en verrassende natuuruitjes. Organiseer je zelf iets bijzonders en wil je het delen met ons publiek? Mail ons naar info@uidekunst.org en misschien hoor je jouw evenement binnenkort terug in onze agenda. Laten we snel kijken wat we deze week op de agenda hebben staan.
0: Ja, we zeiden het al even in de intro. Hè? We zitten midden in het carnavalsprogramma. Vanavond vindt de tienerparade plaats van 6 uur tot 11 uur 's avonds. En de route loopt zoals gebruikelijk in de richting van het centrum en eindigt op het Brionplein. Mm-hmm. En op zaterdag 14 februari verplaatst het carnaval zich naar Bandenbouw. Met de Bandenbouw carnavalparade van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds langs de Caminda Prospero Poporoio richting Barber. Mm-hmm. En dan het hoogtepunt natuurlijk komende zondag is het carnaval van de Gran Marcia, de grote parade, op zondag 15 februari van 11 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds met dezelfde route als de tienerparade. En dan tot slot zijn er nog twee afscheidsparades, maandag 16 februari van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds voor de jongeren en de tieners en dinsdag 17 februari van 6 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Ja, misschien wel de meest populaire lichtjesparade
1: voor
0: de volwassenen.
1: Zeker weten, ja. En voor de niet-carnavalliefhebbers hebben we natuurlijk ook een aantal andere items op de agenda. Voor de vroege vogels en natuurliefhebbers is er op zaterdagochtend 14 februari een bijzondere Valentine Walk and Hike met Melissa Josefa van Curaçao Rocks Walk Hike You Will Like. De wandeling start om 6:30 ochtends bij de Marijke Trail in Soto met als start- en eindpunt Groot Santander Santa Marta, kavel 27. Tijdens deze hike wordt er gewandeld en geklommen met prachtige uitzichten vanaf Cerro Pilar. Je loopt langs oude slavenmuren, door de rooi, langs de zoutpan met de ingezetenen richting Playa Sa en zelfs langs een grote rot. Grot, neem een rugtas mee, voldoende water en iets te eten en natuurlijk de zonnebrand. Aanmelden kan via WhatsApp bij Melissa op 5212124 en dan kan ze je ook vertellen over de kosten om mee te doen.
0: Ja, en dan hebben we ook nog een indrukwekkende tentoonstelling bij Landhuis Bloemhof. Mm-hmm. En die loopt tot en met 14 maart, is de tentoonstelling te bezichtigen. En de naam van de tentoonstelling is Oleum Shell Isla de Corsau. Te zien van Tinkerbell, hè, de kunstenaar.
1: Ja.
0: Voor dit project deed Tinkerbell in 2024 en 2025 uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis en de blijvende impact van de Isla-raffinaderij en het asfaltmeer op Curaçao. Met industrieel afval dat door de Shell is achtergelaten, maakte zij haar eigen verf, waarmee zij mangrovenbossen schilderde, die ooit bloeiden op de plek van het huidige asfaltmeer. Naast de schilderijen zijn er ook foto's en fysieke materialen uit het asfaltmeer te zien, wat een zeldzaam inkijkje geeft in een vaak onzichtbaar deel van Curaçao, van de Curaçaose industriële geschiedenis. En het is eigenlijk nog een schande dat het asfaltmeer nog bestaat.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, en dan op vrijdag 27 februari hebben we een bijzondere avond bij Keizershof Luna Blaute Otrabanda. In het theater Norman de Palm vindt een speciale documentaire vertoning plaats, gevolgd door een feestelijke Latin Out Night. Het begint om 5:00, documentaire start om 17:30. Met toestemming van meneer Oster wordt deze filmvertoning op een hele bijzondere locatie mogelijk gemaakt. En direct na de film is er een programma met Latijnse sferen. Met onder andere Latin Out Night met Son CC Live on Stage. Dresscode is Cubaans. Heren moeten minimaal een hoed dragen. En de dames die weten altijd wel wat ze moeten dragen. Ja. Gratis entree, dus neem vooral vrienden mee. Aanmelden kan via info@keizershofcuraçao.com.
0: Ja, hartstikke leuke activiteit. Ja, heb je nu zelf iets voor de kalender? Of wil je gast zijn bij Michelle en mij? Mail dan naar info@uitdekunst.org. En Uit de Kunst wordt mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds Caribisch Gebied. Daar zijn we altijd heel blij mee. Het zit er weer op, luisteraars. We gaan een hele mooie carnavalsperiode nog in. Heel veel plezier daarvan. En te autre simang. Bon carnaval.

0: muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Servers BG Style.
2: BG Style.
3: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Ja, de luisteraar amateur, bijzonder goedenavond, middag. Het is weer even de BG-show hier via de Warm Amateur. Op de vrijdagavond even, hè? Tussen 6 en 7 uur is het weer even een stijf uurtje puur beste regio content. Verzorgd door de amateurs van het BG-show regio content music DigiTeam. Ja, en de kantjes worden weer even aangeboden door de BG-servers. Puik en prima. Puur best, stukje service. Nog altijd daar in 5314 Jachthavenstad. Voor puur best, puik, prima, top servers. Daar eventjes kun je gewoon even belangs en dan kun je even om het service vragen. En ik hoop dat de ontvangst prima is en de kantjes nagenoeg zijn, hè? Gaan we weer even lekker zenden, een uurtje puur beste regio-content. Kantjes worden aangeboden dus door de BG-servers en gaan het ronden voor iedereen die afgestemd is. Niemand uitgezonderd even aan die kant. Dus luister maar even mee, hè? Jij ook daar. Bij deze show. Een puur best uurtje, stijf uurtje, puur beste regio-content.

Het is dus elke week eventjes, op vrijdag tussen 6 en 7 hier bij de Worm Amateur. En daarna op de Mixcloud van de www. Dat is even on demand. En nu, of straks, is het ook even lineair bij de Worm Amateur.

met 9 kinderen, die kreeg ons moe alleen. Wij woonden in een huzie, met plappen opgebouwd. Al was het maar een klein huzie, je voelde je er vertrouwd. Veen, je never en achterdocht, zo was het leven op het veen. Veen, je never en achterdocht, het veen is het enigst wat verdween. Ons vader en onze moeder, die barkten in het veen. Maar was het weer centenbeuren, dan ging ons pa alleen. Notbeuren gingen drinken, je never stroomde riek. Het was

achterdocht. Het veen is het enigst wat verdween. Ons vader en onze moeder, die hielden toch van het veen. Ze bent er niet zo groots op, dat alle veen verdween. En als ik nou terugdenk aan het huisje, het was zo klein. Dan denk ik bij mijn eigen, jouw jeugd was toch wel fijn.

0: Bedankjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show. De nummer 2 regio-content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG-show regio-content music team.

Ja, goeiedag. Hallo, amateurluisteraar. Hoe is het ermee? Hoe is het goed? Ja, hier is ook hoe is het goed. Fijn dat je nou gestemd bent. Hier weer op BG Show. Bij de warme amateur. Het is vrijdag. De ene laatste BG Show voor de zomersluiting. Maar we gaan even naar de vakantie toe. Hè? Met het hele team. Fijn dat je afgestemd bent. Kantjes worden aangeboden door de BG Service. Ook een ideale partner voor de vakantie. Bijvoorbeeld in de bouwvak eventjes. Hè? Kantjes één voor iedereen te ronden. Niemand uitgezonderd. Even een mooi stijf uurtje. Puur beste regio content. Eventjes kort aan de band hier even via de zender Worm. Dat luister maar even gezellig mee. Ik hoop even dat de kantjes naar genoegen zijn. En de ontvangst ook even dito is.

0: draft, free iedereen in de bias. Free Blokkie, free Illy, free mezelf. Ik heb hier nog geen galo, ga naar tel.
1: Gewoon een pas met mijn galo, met een roei met een galo, met de wind binnen.
0: Love naar alle fans, love naar iedereen die me support. En zo naar mijn broertje, en zo Piepkloon.

0: gaat doen.
1: Zoals u even verbonden met de zender Worm in de BG Show. We gaan even de afkondiging doen, want het is bijna 7 uur. Ja, we begonnen even met de Sportmix, met de Happy Hendrix Polka. Daar was even Lilian met nummer 1. Toen gingen we luisteren naar het Wouden Trio met Harkema, was een dorpje. Een locatie Harkema natuurlijk. Dan was even Meester Vos met Kantje Kamperen. Een locatie is even Emmen. Daar even ook voor iedereen te ronden. Dan was het even Baks uit de locatie Bloemhof. Hier 5314. Jachthaven Stad met de Spaanse Kweek. En daar was Steven Tiana en Oompje Koerier. Daar uit, ik dacht, ik weet het niet helemaal. Ik dacht Muntendam of zo. Of Noordbroek misschien wel. Met de locatie Noordbroek. Dan, hè, liefde kan geen zonde zijn. Daar was Steven Kis met Yildiz. Locatie Koerdistan met Arhalie. Daar was Steven Peter Wiedemeijer met De Straat. En daar was Steven de Moodmakers. Met Bij mij gaat alles mis. Toen gingen we luisteren naar Antco en Sylvia met Johnny. Als je geest je verlaat. Dan was even een voor mij niet bekende artiest met Kantje Witte Vleugels. Of twee artiesten eigenlijk. Dan waren even de Midnight Specials met Nog een Zoen voor het afscheid. Dan was even Ali Guru, of Ali Goure denk ik, met Hey Hey Piet, Piet, Piet Hey Piet. Dan waren het even Linda en de Music Lovers, Kantje heten met een glimlach. Dan was het toen Christ Flabrian met Help me deze nacht doorkomen. Dan was het even Anita van Toren met I Want to Carry Your Name. Dan was het even Ideke met Mijn Rikketik. En dan was het even de Music Sounds, onder leiding van Ger van der Wischa met Hoog in het Noorden. En nu luisteren we even naar Space met Magic Fly. We zijn bedankt voor het luisteren. Wij gaan de band verlaten en keren wederom niet de retour. Ja, volgende week nog even met een special, met een hitparade, ethisch revival zeenzoekt special. En dan is het even vakantie, hè? Dan zijn we met de bouwvak en dan keren we in september wederom retour. Goed zo. Oké, daar hoor.